0: met de Mike Moore.
1: Ah, de zomer knalt uit je speakers, man. Het was in de Zero's een voorvilletje, hoor. Dit, het wekt bij mij hele mooie herinneringen op. Het was een hit in de tijd dat ik op Curaçao woonde. Vergeet je ook nooit. Gregor Salto was dat hier aan het begin van een nieuwe On Fire. And looking good, looking nice.
2: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Stani Abraham, Spinach, Matthias Dansman, Roland Clark, Miss Monique, Sam Devine, Jotto en nog veel meer? Ja, dan zit je hier op de goede plek, want de nieuwe On Fire Radio Show is alweer begonnen, joh.
2: On Fire!
1: Hey, welkom. Ik heb ze liggen voor je 2 uur lang. De vetste nieuwe releases.
2: Erwin van der Bleek is on fire.
1: En het is in dit weekend weer een gaatje of 21. In NL, dus ik dacht, laat ik beginnen met een lekker tropisch plaatje. Doc Rogers is dit, samen met Koen en Julia. Dit is Ritmo Caliente, aan het begin van een nieuwe On Fire. Hey,

0: Der Dritte Raum. Aan het begin van het tweede uur van die On Fire Radio Show. Wat een heerlijke track. Hola Bob, de remix was van Matteo Plex. En dat kan niet wel. Een waanzinnige classic die ik zelf al veel te lang niet gehoord had, man. Going on the air in 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Stanny Abraham, Spinach, Matthias Tansman, Roland Clark, Miss Monique, Sam Divine, Jotto en nog veel meer. Met andere woorden, je zit weer geramd als je op zoek bent naar de nieuwste releases op het gebied van dansmuziek.
1: On fire!
0: Welkom, het tweede uur van die On Fire Radio Show is officieel begonnen.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: En ik heb nog een uurtje voor je. De dikste nieuwe releases. Zet de speakers maar even lekker hard. Dit is zo'n vette track. Malik aan het begin van het tweede uur van On Fire. Luister naar zo.

waanzinnige nieuwe plaat van Malik. So Smooth, zo heet hij. Dat is zeker een van ons favorietjes. Hey, welkom. Het tweede uur van de On Fire Radio Show is begonnen. And I say hello to all our listeners at the wonderful island of Cyprus. Yes, it's weekend time.

Voor nog meer high, Joss Byrne en High Again. Het is een hele fijne nieuwe plaat. En welkom, dit is de On Fire Radio Show. Wil je ons een e-mailtje sturen? Heb je wat te vragen? Weer een bepaalde tune horen? Laat het ons weten via de mail onfireradioshow@gmail.com. Dat is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Spin is uit de nieuwe. Die ga je zo direct horen in de On Fire Radio Show. Eerst deze. Er is Campos en David Tort samen. Let's Talk About House. Hoor je nu in On Fire.

Dat is Thomas Garcia in die On Fire Radio Show. The Slave Eye. Wat een vette techno-track is dat, zeg. Spinach hoor je ook nog. Hey, die zijn weer terug. Dat vind ik fijn. My Love, zo heet de nieuwe. En Campos samen met David Tort hoor je ook nog. En Let's Talk About House. We doen niet anders hier. Hey, die On Fire Radio Show zit er alweer bijna op voor dit heerlijke, ja, eigenlijk wel zomerse weekend. Volgende week zijn we er weer met lekker 2 uur lang de allerbeste nieuwe muziek. En een paar vette classics in On Fire. Deze wil ik jullie nog even meegeven aan het eind van de show. Warren Fellow, Addicted to Your Vibe, is een heerlijke track. Luister nog even naar de beats. Volgende week meer On Fire.